0: Because a woman got that ring.
1: Hey,
0: daar
1: is ze.
2: En Lies.
1: En Lutle.
3: Oh, super, lieve.
0: Hey, heel veel zin.
1: We houden
0: aan
1: de dieren.
0: Gaan we naar vier mee, afharische met vriend. Gaan we naar vriend. Jouw skill dan.